wonderful Jesus Christ se me kan cho odo dia wutie bia esa se onim adwen.